In Anderlecht zijn twee vrouwen gestorven bij een mesincident. De politie was opgeroepen voor een conflict in een woning en trof daar één zwaargewonde vrouw aan. De vrouw die het steekwapen bij zich had, sprong daarop uit het raam. Beide zijn nog door de hulpdiensten gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd of wat de aanleiding was voor het drama. In Lokeren in Oost-Vlaanderen heeft een straatrace tussen twee BMW's en een Audi gisteravond geleid tot een zwaar ongeval. Een van de betrokken wagens belandde met een hevige klap tegen de vangrails. Daarbij is zelfs een verlichtingspaal uit de grond gerukt.

0: Babel, omdat Zverev na het beslissende punt in de vierde set niet meteen in de gaten had dat hij had gewonnen. Het is voor hem de tweede Grand Slam-titel op rij na Roland Garros. Verliezend finalist Shelton klimt naar plaats 4 in de ATP-ranking. De Spanjaard Enric Mas heeft voor het eerst in zijn loopbaan een grote wielronde gewonnen. In de slotrit van de Vuelta kwam zijn trui niet meer in gevaar. De Noor Johannessen won die etappe, Ramses de Bruyne was alweer derde. Wout van Aert neemt de puntentrui mee naar huis. En na 6 speeldagen delen Union en AA Gent de leiding in ons voetbal. Ze tellen 1 puntje meer dan Club Brugge en Charleroi. In de laatste 2 wedstrijden verloor Zulte-Waregem thuis met 0-1 van Charleroi en won La Louvière de kelderkraker tegen KV Kortrijk met 3-0. De West-Vlamingen hebben als enige al hun 6 wedstrijden verloren en zijn alleen laatste. De dag begint betrokken met wat lichte regen. Meer kans op zon vanaf het middaguur. In het centrum kunnen we vandaag 24 graden halen.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.

Crowded House vanaf de andere kant van de wereld. Zingen over het weer en wat ze schrijven, die nummers, dat lijkt een beetje op onze zomers. Dan weer wel, dan weer niet.

dan weer bloedheet. Mijn ideale zomer, dat is niet die van jullie, dat geef ik meteen toe, is het wordt warm, dan gaat het een beetje regenen, dan wordt het weer warmer, dan gaat het weer een beetje regenen. Want boven de 26 graden, en dan zit ik alleen maar in een hoekje met een bak met ijs. Dus ik heb daar een leuke anekdote. Ik hoorde van de week dat iemand die mij niet mag, verplicht naar dit programma moet luisteren. Nou is het zo dat ik niet veel mensen die me mogen, gelukkig niet mogen. Sorry. Maar Rick is er een van. Dus ik denk, ja, om hem te troosten, speciaal een plaatje van Crew Formada.

0: De mooiste oldies, de leukste hits. Radio Memory. Luisteren Listen. Op eigen risico.
1: Welkom in de platenkast. Tot en nog toegevuld met de vrienden van Amstel.

Cliff Richard heeft ooit meegedaan aan het Songfestival. Vandaar dat hij het nummer maar 3 minuten is. Ik weet niet of dat nog steeds is trouwens, dat het maar 3 minuten mag zijn. En dat heet Power to All Our Friends. En volgens mij hoor je er van de nummer 1 nooit meer wat. En dit werd natuurlijk een wereldhit, want ja, Cliff. En ik heb hier Wikipedia. En die hebben een hele rare scoreuitslag. Dus ik weet niet eens wie er gewonnen heeft. Even kijken, voting, references. Nou, ik zou niet weten wie er gewonnen is, maar die is vast de eeuwigheid niet ingegaan. Dit uur is opgedragen aan Rick. En ik heb het er even vol hoor. Pet Shop Boys, opportunities. Let's make lots of money.

kreeg daar zelfs klachten dat ik te veel Alicia Keys draaide. Wat die gast niet door had, was dat als je al mijn platenkasten op een mp3-speler zet en dat de hele dag afspeelt, dan krijg je dus een jaar platenkasten in korte tijd voorbij. En ja, een aantal jaren geleden was Alicia Keys de hitparade niet uit te rammen. Dus ja, ik draai niet altijd hits, zo nu en dan. Maar ja, Alicia Keys vind ik wel fijn. Ja, het jaar erop was natuurlijk weer Adele. En die een paar jaar achter elkaar. Ja, wie er nu de hitparade niet uit te rammen is, er zijn er wel een aantal. Dat ik denk van, een Bruno Mars bijvoorbeeld. Ja, dat hoor je dan wat vaker. Dus één advies, niet al mijn platenkasten achter elkaar afspelen.

Dat was uit een grijs verleden, de cartoons en Witch Doctor. Ik denk het is leuk om dat weer eens te draaien. Heksen, spoken, witches. Het nu volgende is opnieuw of afgestoft door Crisscross Amsterdam. Amsterdam. En het is uit 1996. En zoveel jaar later is het weer helemaal fris natuurlijk. En deze is een beetje zoetig. En ik vind die van Crisscross Amsterdam ook wel lekker pittig. Het is Nasty en Moment zonder jou.

grappig toch? Heb je vast een tijd niet meer gehoord. Hij komt wel eens voorbij hoor in de platenkast. Naast die was dat, het 96. En een moment zonder jou. Dus de laatste is er eentje van de Four Non Blondes. En daarna ga ik lekker naar de koffiemachine. What's up?

In Anderlecht zijn twee vrouwen gestorven bij een mesincident. De politie was opgeroepen voor een conflict in een woning en trof daar één zwaargewonde vrouw aan. De vrouw die het steekwapen bij zich had, sprong daarop uit het raam. Beide zijn nog door de hulpdiensten gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd of wat de aanleiding was voor het drama. In Lokeren in Oost-Vlaanderen heeft een straatrace tussen twee BMW's en een Audi gisteravond geleid tot een zwaar ongeval. Een van de betrokken wagens belandde met een hevige klap tegen de vangrails. Daarbij is zelfs een verlichtingspaal uit de grond gerukt. Een jonge bestuurder raakte zwaar gewond, een andere lichtgewond. Aan de Costa del Sol in het zuiden van Spanje heeft een 200-tal brandweerlui de hele avond en nacht de handen vol gehad met een natuurbrand. Die was uitgebroken vlak bij het populaire toeristenoord Marbella. Een 50-tal mensen is uit voorzorg geëvacueerd. Bij de brand zijn 3 gewonden gevallen, 2 inwoners en 1 brandweerman. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser zette in de finale na 3,5 uur toptennis thuisspeler Ben Shelton opzij. De beelden waren memorabel omdat Zverev na het beslissende punt in de 4e set niet meteen in de gaten had dat hij had gewonnen. Het is voor hem de 2e Grand Slam titel op rij na Roland Garros. Verliezend finalist Shelton klimt naar plaats 4 in de ATP-ranking. De Spanjaard Enric Mas heeft voor het eerst in zijn loopbaan een grote wielronde gewonnen. In de slotrit van de Vuelta kwam zijn trui niet meer in gevaar. De Noor Johannessen won die etappe, Ramses de Bruyne was alweer derde. Wout van Aert neemt de puntentrui mee naar huis. En na 6 speeldagen delen Union en AA Gent de leiding in ons voetbal. Ze tellen 1 puntje meer dan

0: aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: twee weken. Maar wel kan u genieten van de hitkampioen. 1 uur feel good hier bij Radio Memory.
1: Hitkampioen. Enig in zijn soort.

Olivia Newton-John en John Travolta. You're the one that I want. Straks haal ik nog eens een van die legendarische hits boven van een heel grote meneer in Vlaanderen, Johnny White. Maar eerst gaan we genieten van de

0: wereldkampioen souvenir.
1: Langzaam tikt de klok.

Johnny White, verloren hart, verloren droom. Hier in jouw feel-good uur, de hitkampioen. Straks de Pretenders die eraan komen. Maar eerst nog Sydney Youngblood, If Only I Could.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen. Heerlijk genieten van de

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory. Goedemorgen.

In Anderlecht zijn twee vrouwen gestorven bij een mesincident. De politie was opgeroepen voor een conflict in een woning en trof daar één zwaargewonde vrouw aan. De vrouw die het steekwapen bij zich had, sprong daarop uit het raam. Beide zijn nog door de hulpdiensten gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd of wat de aanleiding was voor het drama. In Lokeren in Oost-Vlaanderen heeft een straatrace tussen twee BMW's en een Audi gisteravond geleid tot een zwaar ongeval. Een van de betrokken wagens belandde met een hevige klap tegen de vangrails. Daarbij is zelfs een verlichtingspaal uit de grond gerukt. Een jonge bestuurder raakte zwaar gewond, een andere lichtgewond. Aan de Costa del Sol in het zuiden van Spanje heeft een 200-tal brandweerlui de hele avond en nacht de handen vol gehad met een natuurbrand. Die was uitgebroken vlak bij het populaire toeristenoord Marbella. Een 50-tal mensen is uit voorzorg geëvacueerd. Bij de brand zijn 3 gewonden gevallen, 2 inwoners en 1 brandweerman. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser zette in de finale na 3,5 uur toptennis thuisspeler Ben Shelton opzij. De beelden waren memorabel omdat Zverev na het beslissende punt in de 4e set niet meteen in de gaten had dat hij had gewonnen. Het is voor hem de 2e Grand Slam titel op rij na Roland Garros. Verliezend finalist Shelton klimt naar plaats 4 in de ATP-ranking. De Spanjaard Enric Mas heeft voor het eerst in zijn loopbaan een grote wielronde gewonnen. In de slotrit van de Vuelta kwam zijn trui niet meer in gevaar. De Noor Johannessen won die etappe, Ramses de Bruyne was alweer derde. Wout van Aert neemt de puntentrui mee naar huis. En na 6 speeldagen delen Union en AA Gent de leiding in ons voetbal. Ze tellen 1 puntje meer dan Club Brugge en Charleroi. In de laatste 2 wedstrijden...

0: www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag, gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org. De beste muziek
1: hoor je hier.
2: Radio Memory.
3: Hallo, lieve luisteraars. Ik ben Hugo.
4: En ik ben Erik Vlanders.
3: En wij hebben samen een nieuwe single uit met als titel...
4: Een vriend voor het leven.
3: En dat zijn we zeker en vast. We zijn heel blij dat wij tot hitschijf van de week zijn bij Radio
4: Memory. En wij zijn jullie daar ontzettend dankbaar voor.
3: Veel luistergenot.
5: Je kunt

0: even over 8 uur. Geen ochtendshow komende 2 weken. Maar wel genieten van Totaal Nederlands. Hier bij Radio Memory.
1: Dit is Totaal Nederlands. Op een

Als opener André Hazers en Leef. Zo vrienden, we zijn weer een uur samen. Een uur totaal Nederlands. Een uur het beste van Vlaanderen en Nederland.

van Mechelen bij Totaal Nederland. Alleen met jou. Ondertussen is Erik toegekomen bij ons in de studio. En hij is weer een heel interessante gast. En eigenlijk een wederzijdse vriend, wist je dat, Erik? Wel, na Laura Lynn gaan we er alles over vragen.

0: rechtop in de wind. Larelin hier bij Totaal Nederlands. Erik die heeft plaatsgenomen achter de interviewmicrofoon. En bij hem heeft hij een gemeenschappelijke vriend van ons. Ik heb het hem ook al een paar keer mogen samenwerken. Altijd een plezier. John Dennis.
1: Vandaag bij ons in de studio John Dennis.
2: Goedemiddag Erik.
1: Even misschien John jouzelf voorstellen, want je staat al 25 jaar in het vak. Maar hoe ben je eraan begonnen?
2: Eigenlijk was dat een grap. Ja? Ik was postbode in Kapellen op den Bosch. En ik had een uitreiking over de vaart. En ik moest heel dringend naar het toilet. En op het toilet lag een boekje. Een joepie noemde dat in het.
1: De joepie.
2: De joepie. Juist, ja. En ik was daarin aan het bladeren en ik zag staan zangwedstrijd. Dat zou wel eens iets voor mij kunnen zijn, omdat ik als kind en tiener veel playbackshows had gedaan. Dacht ik van, oh, ik ga daaraan meedoen. Ik had me ingeschreven voor die zangwedstrijd. En een week of twee later kreeg ik toch wel een telefoon of een brief thuis dat ik geselecteerd was voor de preselecties mee te doen in Schaffen, zaal Luro.
1: Tof.
2: Wat bleek uiteindelijk dat dat het Belgisch kampioenschap Zaltnikshow was, waar ik mij voor had ingeschreven, maar uiteindelijk zelf niet wist.
1: Allee.
2: Ik had dus nog nooit op een podium gestaan.
1: Nee.
2: Dus ik moest daar naartoe, we hadden een bus ingelegd en uiteindelijk ja, een propvolle zaal. Ik ben dan in de preselecties geraakt. Door de preselecties geraakt en ik zat onmiddellijk ook in de finale. Daar hebben we dan twee weken later opnieuw een bus voor ingelegd. Weer een volle ambiance. Dus ik stond voor de tweede maal op een podium. En heel vier en zesde plaats behaald.
1: Slecht.
2: En zo is eigenlijk mijn carrière begonnen.
1: 25 jaar geleden dan?
2: Inderdaad. Ja.
1: Geweldig eigenlijk. En ja. Wat was jouw eerste plaatsje toen dan?
2: Vodka. Dat was een liedje dat we hadden gecoverd. Het origineel is instrumentaal. Ik kan dat wel... Ik kan het niet zingen, want het is instrumentaal.
1: Je doet het nu niet meer, ook niet.
2: Jawel. Ja, als ik in de Kempen kom in Antwerpen, want wij hebben daar eigenlijk alles van gekocht, nadien. Dus we waren met twee collega's, Terry Tai en John Bradley. En mezelf dan. En we hadden ons For You genoemd.
1: Ja.
2: Schattig eigenlijk.
1: Ja.
2: Dat was zo'n tekenisje dat we gemaakt hadden. Dus dat getekend. En vodka en dan in een beatversie opgezet. In die tijd was dat enorm.
1: Ja.
2: En we hadden dan Alex een aantal cd-dozen meegekregen naar huis. Want dat ging zo. En ik had mijn dozen allemaal verkocht. Mijn collega's blijkbaar niet. Maar ik ben blijven zingen. Hè, zoals u weet, 25 jaar.
1: Ja.
2: En door vele optredens... Mensen herinnerden zich dan, vroegen ze, heb je dat liedje nog, zing je dat liedje nog? Ben ik mijn collega's gaan opzoeken, heb ik die dozen bij hun persoonlijk gaan ophalen? Heb ik die tijdens de optreden allemaal verkocht? En ik denk dat wij er iets van een 7000 of zoiets van verkocht hebben.
1: Dat is niet slecht.
2: Dat is, voor ons is dat heel veel.
1: Ja, dat is veel, ja.
2: Ja.
1: Maar we gaan al eerst eens een nummer laten horen van jou. En dat is de Liefde, dus, zoals je zelf ook zegt, het bekendste nummer van jou tot nu toe. Dat is een paar jaar oud, klopt dat?
2: Dat is inderdaad een aantal jaren oud. Het is eigenlijk origineel van Jo Valli. En Jo heeft me daar zelf voor gecontacteerd. En gezegd van, kijk, dat zou iets voor jou zijn. We gaan dat opnieuw opnemen. Met de productie van Mara Kortens. En in een nieuw kleedje gestopt. En eerlijk gezegd heb ik daar toch wel de hitlijst mee gehaald.
1: Ja.
2: In België dus.
1: Dat is tof.
2: En daar ben ik nog altijd fier op, ja. Ook tijdens de optredens wordt dat heel veel gevraagd.
1: Dan zullen we daar nu eerst even naar luisteren.
2: Alsjeblieft.

Onze gast van deze week, John Dennis. Bedankt John voor de komst. En Erik natuurlijk, Liefde was natuurlijk een grote hit voor John. Een heel leuk gelegenheidstrio heb ik voor jullie klaarstaan. Lindsay, Lisa Delbo en

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476-88-56-54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.
4: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Radio Memory.
3: Goedemorgen.
4: This is your station. Your music.
5: Totaal Nederlands.

0: nota bij financiën stelt voor om ook de non-profit sector deels of helemaal gewone vennootschapsbelasting op te leggen. Dat schrijft het laatste nieuws. Ziekenfondsen bijvoorbeeld maakten de afgelopen jaren 1,5 miljard euro winst op hun ziekteverzekeringen, maar betaalden daar geen belastingen op. De federale regering zou langs die weg extra inkomsten kunnen halen. Deze week gaan de voorbereidingen voor de echte begrotingsgesprekken verder. Na een jarenlange juridische strijd begint hoogspanningsbeheerder Elia vandaag met de aanleg van hoogspanningslijn Ventilus in West-Vlaanderen. Die moet de stroom van windmolenparken op zee naar het binnenland brengen. Tegen de hoogspanningslijn is al jaren protest. Er lopen trouwens nog enkele juridische procedures tegen de aanleg van Ventilus, maar die werken niet opschortend. Elia kan dus gewoon aan de werken beginnen. De socialistische vakbond ACOD wil in beroep gaan tegen het ontslag van een leerkracht in het provinciaal onderwijs in Oost-Vlaanderen. Daar geldt sinds 2 jaar een hoofddoekenverbod. Maar de leerkracht weigerde om haar hoofddoek af te zetten. ACOD verzet zich tegen haar ontslag. Volgens de vakbond is ze aangeworven en vastbenoemd met hoofddoek. De vorming van een nieuwe regering in Zweden kan mogelijk maanden duren na de verkiezingsuitslag van gisteren. Het linkse blok haalt wellicht 49,5%, een krappe meerderheid. Het rechtse blok van huidig premier Kristersson haalt 49,1%. Zijn partij zegt dat voorlopig nog open blijft wie de regering zal mogen leiden. En Michiel Jonkheere stapt op als coach bij eerste klasser KV Kortrijk. Dat verloor gisteravond nog met 3-0 bij La Louvière. Nieuwkomer Kortrijk kon nog geen enkele wedstrijd winnen en staat punteloos laatste. Af en toe lichte regen vandaag en temperaturen tot 23 graden. Morgen nog wat warmer en ook meer zon, maar daar komt later mogelijk onweer van. En de dagen daarna frisser en wisselvalliger.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van

0: radiomemory.be.
1: En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: Good morning, everybody.
6: Good morning. De dag begint. En hier zijn ze dan.
7: Onuitgeslapen.
8: You smell fish.
7: Ongewassen.
8: Yeah.
7: En ongemanierd.
8: In a minute I'll start to yell.
7: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, het is weer maandag geworden en welkom in de ochtendkroeg. Starten we alvast met die Richie Family, die fameuze familie en die American Generation. En we gaan ze zeker niet vergeten, maar we gaan zo een beetje op het romantische gevoel gaan werken hier op deze maandag. Dat is nog van die van Celine Dion en Where Does My Heart Beat Now?

0: staan. Wakker worden.
1: Peter. Yes.
2: Bobbejaars.
3: Dit is de ochtendkroeg.
4: De ochtendkroeg.
5: Wat? Maar dat is vriend, vrouwse. God, God zij dank voor zo'n lange dag.

Ik kan zeggen, wat gaat er dan gebeuren? Ik zou het niet weten. Lea Roel, I can't say no, is soms niet gemakkelijk. Het is altijd gemakkelijker om ja te zeggen. En als je dan één keer nee zegt, moet je nog verantwoorden hoe het komt dat je nee zegt. Maar nu tijd voor Sasha en Davy. Een mooi romantisch showbiz-koppel en die engelbewaarder.

aantal dingen dat je zo'n beetje alles bent voor mij. Het is een real thing and you are me, my everything. Maar we gaan ook nog de nieuwe artiest en het nieuwe werk een beetje promoten in onze ochtendkroeg op deze maandag. Wat dacht je van deze Peter Thijssen? En oh, hoe mooi, ja.

Even terug naar die fameuze jaren 60 met deze van Mighty Sparrow en Brian Lee, Only a Fool. Alleen een gek kan daar intrappen, maar er zijn zoveel gekken. Dus laten we zeggen, een beetje verliefd kan altijd nooit geen kwaad natuurlijk. Maar nu tijd voor Lauren Daigle en je hebt gezegd of you say...

om beperkt lekker te maken. Gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

zou kunnen dat ik verliefd word of verliefd ben geworden. Deze prachtige David Grant en Jackie Graham. En Could Be a Falling in Love. Ik zou het niet weten, maar ik ga ermee een beetje van tussen houden. Nu tijd voor Edward Maya en Vika Gigulana met Hysteria Life.

Zo was het allemaal begonnen met Erik en Sanne. Het veel te mooi. En het was inderdaad een beetje veel te mooi. Maar we gaan een beetje gaan rocken. Doen we met die van Robbie Williams. En hey, I'm a rock DJ.

Je zal maar die oren van die Emerald hebben. Nee, dat ik niet. Ik ben blij met mijn eigen ogen. Het was toch natuurlijk die Alex Warren niet op deze maandag. En kan je nog deze? Heb ik het natuurlijk over ons Laura. Laura Tesoro. En On the Pressure.

0: Ziezo, dit was het weer voor deze maandag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Dit was de Ochtendkroeg. En nog veel luisteren bij jouw favoriete radio.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog Down en Taya Yellow Ribbon Run the Old Oak Tree. Tot morgen.

0: nota bij financiën stelt voor om ook de non-profit sector deels of helemaal gewone vennootschapsbelasting op te leggen. Dat schrijft het laatste nieuws. Ziekenfondsen bijvoorbeeld maakten de afgelopen jaren 1,5 miljard euro winst op hun ziekteverzekeringen, maar betaalden daar geen belastingen op. De federale regering zou langs die weg extra inkomsten kunnen halen. Deze week gaan de voorbereidingen voor de echte begrotingsgesprekken verder. Na een jarenlange juridische strijd begint hoogspanningsbeheerder Elia vandaag met de aanleg van hoogspanningslijn Ventilus in West-Vlaanderen. Die moet de stroom van windmolenparken op zee naar het binnenland brengen. Tegen de hoogspanningslijn is al jaren protest. Er lopen trouwens nog enkele juridische procedures tegen de aanleg van Ventilus, maar die werken niet opschortend. Elia kan dus gewoon aan de werken beginnen. De socialistische vakbond ACOD wil in beroep gaan tegen het ontslag van een leerkracht in het provinciaal onderwijs in Oost-Vlaanderen. Daar geldt sinds 2 jaar een hoofddoekenverbod. Maar de leerkracht weigerde om haar hoofddoek af te zetten. ACOD verzet zich tegen haar ontslag. Volgens de vakbond is ze aangeworven en vastbenoemd met hoofddoek. De vorming van een nieuwe regering in Zweden kan mogelijk maanden duren na de verkiezingsuitslag van gisteren. Het linkse blok haalt wellicht 49,5%, een krappe meerderheid. Het rechtse blok van huidig premier Kristersson haalt 49,1%. Zijn partij zegt dat voorlopig nog open blijft wie de regering zal mogen leiden. En Michiel Jonkheere stapt op als coach bij eerste klasser KV Kortrijk. Dat verloor gisteravond nog met 3-0 bij La Louvière. Nieuwkomer Kortrijk kon nog geen enkele wedstrijd winnen en staat punteloos laatste. Af en toe lichte regen vandaag en temperaturen tot 23 graden. Morgen nog wat warmer en ook meer zon, maar daar komt later mogelijk onweer van. En de dagen daarna frisser en wisselvalliger.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org. Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel.

leuk dat we in een grijs verleden de Middle of the Road Show hebben uitgevonden. Hè? Lieve vrienden, vriendinnen, broeders en zusters. Deze single die bereikte de 11e positie in de Nederlandse top 40 ooit. Begin jaren 80, de groep was op materiaal. En toen was het ineens over. Het was uit Leien, Tower. Zo meteen een fijne, van achter de keuken gedeelde. Ja, zit eraan te komen. Maar ook nog wat lekkers van Paul McCartney en Wings. Let him in.

0: Martin Luther King. Ongelukkig aan het einde kwam. Staat in de geschiedenisboekjes. Paul McCartney en Wings uit 1976. Let him in.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: De grootste bekendheid kreeg hij wel als Joepie die Poepie, de film van Ome Willem. Maar ook zingen kon hij. Zullen we hem eens een ongekuist liedje laten zingen?
2: Edwin Willem. Dit is de Middle of the Road Show.

is het kloten zonder jou van Edwin de Rutte. You'll be the poppy Edwin de Rutte, eigenlijk jazzzanger. Tuurlijk. Voor de eerste song die dat liedje in Van Onkel Zisco hoek in 1975. Heel lang geleden, hè? Dat is gewoon wat oudere jeugd. Hè? Inmiddels tweede van de zon derde jeugd. Love, Shine and Light, ook zo'n heerlijk nummer zeg. Toen we weer terugtekenen aan de songfestival van 1997. Katrina in the Waves. En hier is Koen.

krijg niet alleen kippenvel als ik aan die tijd terug denk. Dat het dat jaar 1991, maar ook als ik het nummer opnieuw terug hoor. De mensen van de plaats zitten. Oh, Marcel Kaptein en Niels Hermes richtten dit groepje op in 1984. En in 1991 kregen ze erkenning met You, de gaat Ten Sharp.

ook dit goedje even deze terugvolgen aan Gijs Dixo verleden. I'm Specialized in You van de Time Minutes ronde Ali de Sitting. Tot zover. En iets verder. Ja, goed, morgen weer. Doe het opnieuw. Doe er eventjes lekker over. Vrienden, vriendinnen, broeders en zusters.

0: nota bij financiën stelt voor om ook de non-profit sector deels of helemaal gewone vennootschapsbelasting op te leggen. Dat schrijft het laatste nieuws. Ziekenfondsen bijvoorbeeld maakten de afgelopen jaren 1,5 miljard euro winst op hun ziekteverzekeringen, maar betaalden daar geen belastingen op. De federale regering zou langs die weg extra inkomsten kunnen halen. Deze week gaan de voorbereidingen voor de echte begrotingsgesprekken verder. Na een jarenlange juridische strijd begint hoogspanningsbeheerder Elia vandaag met de aanleg van hoogspanningslijn Ventilus in West-Vlaanderen. Die moet de stroom van windmolenparken op zee naar het binnenland brengen. Tegen de hoogspanningslijn is al jaren protest. Er lopen trouwens nog enkele juridische procedures tegen de aanleg van Ventilus, maar die werken niet opschortend. Elia kan dus gewoon aan de werken beginnen. De socialistische vakbond ACOD wil in beroep gaan tegen het ontslag van een leerkracht in het provinciaal onderwijs in Oost-Vlaanderen. Daar geldt sinds 2 jaar een hoofddoekenverbod. Maar de leerkracht weigerde om haar hoofddoek af te zetten. ACOD verzet zich tegen haar ontslag. Volgens de vakbond is ze aangeworven en vastbenoemd met hoofddoek. De vorming van een nieuwe regering in Zweden kan mogelijk maanden duren na de verkiezingsuitslag van gisteren. Het linkse blok haalt wellicht 49,5%, een krappe meerderheid. Het rechtse blok van huidig premier Kristersson haalt 49,1%. Zijn partij zegt dat voorlopig nog open blijft wie de regering zal mogen leiden. En Michiel Jonkheere stapt op als coach bij eerste klasser KV Kortrijk. Dat verloor gisteravond nog met 3-0 bij La Louvière. Nieuwkomer Kortrijk kon nog geen enkele wedstrijd winnen en staat punteloos laatste. Af en toe lichte regen vandaag en temperaturen tot 23 graden. Morgen nog wat warmer en ook meer zon, maar daar komt later mogelijk onweer van. En de dagen daarna frisser en wisselvalliger.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Hallo, lieve luisteraars. Ik ben Hugo.
7: En ik ben Erik Vlaanders.
6: En wij hebben samen een nieuwe single uit met als titel...
7: Een vriend voor het leven.
6: En dat zijn we zeker en vast. We zijn heel blij dat wij tot hitschijf van de week zijn bij Radio
7: Memory. En wij zijn jullie daar ontzettend dankbaar voor.
6: Veel luistergenot.
8: Jij kent me

ons reetje van Accession hier op deze maandag 14 september, iets over 11 uur geworden. Welkom in een nieuwe aflevering aan tafel met Tony van Beveren. Net voor deze plaat van Accession hadden we de nieuwe hitschijf voor deze week. De nieuwe Hugo Segal en Erik Vlaanders met Een Vriend voor het Leven. Jopsa, tot 1 uur gaan we het gezellig maken. Op deze eerste werkdag van deze week, hè. We draaien Engelbert Humperdinck en de Quando, Quando, Quando.

Ik draag er nog een van de eerste singles in de tijd van Phil Kevin. Come on and do it nog een keertje met mij. We gaan richting reclame gaan we doen met deze mooie single van Divine and Shoot Your Shots.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Goedemorgen.

Als er eentje van Tina Turner, meer van zulke platen, elke vrijdagavond tussen 20 en 22 uur. En dat met Daniel Fontaine en Daniel Rockt op de radio. Als er eentje van Barkal die we meegebracht hebben. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaak, je moet Radio Memory met je meenemen. We draaien La Mamadora. MUZIEK

een van de bekendste platen van Jimmy Cliff, Reggae Night. Allemaal hier in ons programma aan tafel met Tony van Beveren. Elke werkdag zitten we hier bij Radio Memory in Pajottengem-Galmaar, de Heraswerkse straat 105. Daar zijn we gelegen. Dat is Reetje van de Pokeloke Gang, die je nog kent van Let's Go to the Party.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goedemorgen. Oh.

Ook een Franstalige plaat hadden we vandaag mee in ons programma. Christian Vidal en Angelique. En dat is een reetje van King K, hè? Lilali, Lilala.

Een andere nog kent van Let's Dance, draaide David Bowie en Shania Girl. We gaan richting 12 uur, ik zeg graag na 12, want dan zijn we weer meer. Ik heb voor jou nog Lynn Anderson en de Rose Garden. Zit je aan tafel, smakelijk eten en graag tot straks.

0: Aan onze hogescholen is er een opvallende daling van de interesse voor de lerarenopleidingen. De Odyssee Hogeschool spreekt van het laagste niveau in 5 jaar tijd. Vooral voor het kleuteronderwijs zijn er beduidend minder inschrijvingen. Dezelfde cijfers tonen dan weer wel een toename van studentenverpleegkunde, een van de grootste knelpuntberoepen in ons land. In Brussel zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een brand op de gelijkvloerse verdieping van een flatgebouw. Oorzaak was een pan die zonder toezicht op een fornuis stond en die zorgde voor erge rookontwikkeling. Het gebouw bleek niet uitgerust met de verplichte rookmelders. De brandweer had ook veel moeite om de brand te blussen, omdat voor het gebouw tal van voertuigen fout geparkeerd stonden. Nabij Gafdos, een Grieks eiland in de Libische Zee, is een boot met migranten gedeeltelijk gezonken. Bij een reddingsactie door Frontex, het grensagentschap van de Europese Unie, en een schip van de Griekse kustwacht, is een 50-tal opvarenden uit het water gehaald. Van 27 mensen is nog geen nieuws. En ook Oostenrijk heeft nu zijn zaak Pellico. Een man van 51 zit er vast op verdenking van mishandeling en doodslag van zijn echtgenote. Hij beweerde dat ze stierf tijdens een seksueel experiment, maar volgens speurders liet de man, een vrachtwagenchauffeur, zijn vrouw tegen betaling van €500 gruwelijk misbruiken door andere mannen. Hij zou haar telkens eerst gedrogeerd hebben. De vrouw van 40 was onlangs door haar tienerdochter doodgevonden in bed. De minister van Justitie heeft al gezegd dat ze de wetgeving rond seksuele misdrijven in Oostenrijk gaat verstrengen. Het is 23 graden vanmiddag, maar door de vele wolken en perioden met motregen voelt het herfstig aan. Morgen beduidend zonniger en warmer, dan halen we pieken tot 27 graden.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers,
3: Slager, zon in je hart.
2: Sam Goris,
3: Christophe,
2: Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
4: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
5: Tony van Beveren.

Zou er bijna stil worden van zulke platen hier op deze maandag 14 september, iets over 12 uur geworden? Ik neem je mee tot 1 uur tot aan onze collega Rudy van Brussel met zijn programma. En dat is een reetje van George Michael en Queen, hè? Somebody to love.

plaat die het heel goed doet hier in ons Belgelandje. Als ook eveneens in Nederland, Justin De Wild en Sherio. We gaan richting reclame. Gaan we doen met deze formatie van Bonnie M. En hoorai, hoorai, it's a holiday.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag.

Een van de bekendste platen was deze van Extreme, The Love Song. Allemaal hier in ons programma aan tafel met Tony van Bever op deze maandagmiddag. De volle plaat is er eentje van de Tinky Toys. Je kent ze nog wel van My Day Will Come. We draaien deze single op deze maandagmiddag. Fijn dat jullie massaal allemaal aan het streamen zijn.

CCR, The Bad Moon Rising. Met deze plaats zullen we Patje en Jessica daar aan de zijkant van Nijhambos en Nienhoven wel tevreden maken. Als ook Habieke uit Elisa van Kollarstraat eveneens in Nienhoven. Dat is een zomerhit een paar jaar terug in de tijd. Hè? We draaien La Bouche en Be My Lover.

een van de bekendste platen van John Denver, Take Me Home Country Roads. We gaan richting reclame. Gaan we doen met een hele mooie klassieker van Paul de Leeuw en Vlieg met me mee naar de regenboog.

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Radio Memory.
3: Goedemiddag.
4: Zumbai, agomaya, zumbai, agomaya, zumbai.

We draaien de Snap, die je nog wel kent van Rhythm is a Dancer. We draaien de Cult of Snap, allemaal hier bij Radio Memory vanuit Pajottengem Galmaarde. Daar zijn we gelegen, Gerelswerkse straat onder de Wijven. Als je ons een keertje wil komen bezoeken, kan dat wel. Terug in de tijd met Los Bravos, Black is Black.

was nog een singletrack uit de LP van Thriller van Michael Jackson. Hoe was het voor vandaag op deze maandag 14 september tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Zometeen is Rudy van Brussel. Ook nog veel pret met de komende collega's. Maak er nog een fijne maandag namiddag van. Ben er graag morgen vroeg weer bij tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Ik heb voor jou nog een meneer uit Nederland, John West, jouw blik, de groetjes en graag tot morgen, eetje 11.

0: Aan onze hogescholen is er een opvallende daling van de interesse voor de lerarenopleidingen. De Odyssee Hogeschool spreekt van het laagste niveau in 5 jaar tijd. Vooral voor het kleuteronderwijs zijn er beduidend minder inschrijvingen. Dezelfde cijfers tonen dan weer wel een toename van studenten verpleegkunde, een van de grootste knelpuntberoepen in ons land. In Brussel zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een brand op de gelijkvloerse verdieping van een flatgebouw. Oorzaak was een pan die zonder toezicht op een fornuis stond en die zorgde voor erge rookontwikkeling. Het gebouw bleek niet uitgerust met de verplichte rookmelders. De brandweer had ook veel moeite om de brand te blussen, omdat voor het gebouw tal van voertuigen fout geparkeerd stonden. Nabij Gafdos, een Grieks eiland in de Libische Zee, is een boot met migranten gedeeltelijk gezonken. Bij een reddingsactie door Frontex, het grensagentschap van de Europese Unie, en een schip van de Griekse kustwacht is een 50-tal opvarenden uit het water gehaald. Van 27 mensen is nog geen nieuws. En ook Oostenrijk heeft nu zijn zaak Pellico. Een man van 51 zit er vast op verdenking van mishandeling en doodslag van zijn echtgenote. Hij beweerde dat ze stierf tijdens een seksueel experiment, maar volgens speurders liet de man, een vrachtwagenchauffeur, zijn vrouw tegen betaling van €500 gruwelijk misbruiken door andere mannen. Hij zou haar telkens eerst gedrogeerd hebben. De vrouw van 40 was onlangs door haar tienerdochter doodgevonden in bed. De minister van Justitie heeft al gezegd dat ze de wetgeving rond seksuele misdrijven in Oostenrijk gaat verstrengen. Het is 23 graden vanmiddag, maar door de vele wolken en perioden met motregen voelt het herfstig aan. Morgen beduidend zonniger en warmer, dan halen we pieken tot 27 graden.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476-88-56-54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory en bel Hilde op 0495-553044 of stuur een mail hilde@radiomemory.be en wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: Hallo lieve luisteraars, ik ben Hugo.
6: En ik ben Erik Vlanders.
5: En wij hebben samen een nieuwe single uit met als titel
6: Een vriend voor het leven.
5: En dat zijn we zeker en vast. We zijn heel blij dat wij tot hitschijf van de week zijn bij Radio
6: Memory. En wij zijn jullie daar ontzettend dankbaar voor.
5: Veel luistergenot.
7: Jij kent me

Wake me up before you go-go. Ja, me wakker maken om 2 uur muziek te maken. Dat gaan we zeker doen hier in de Hitmix tot en met 3 uur. Goedemiddag en...

0: we zijn alvast gestart met Wham! Wake Me Up Before You Go-Go. En hier hoor Helmut Lotti met The Voice of the Lorelei. En dat is trouwens een heel mooi instrument, het viool dat je op de achtergrond hoort.
1: Come to

Een zeer aangenaam persoon is hij wel, Helmut Lotti, want ik heb hem een paar keren persoonlijk ontmoet en een leuke babbel gehad. We hoorden net The Voice of Laura Lee en we gaan verder met de geweldige muziek van Martin Solveig, The Night Out. En dat doe je alleen maar in het weekend, maar die is helemaal net voorbij. Dus ik zou zeggen, wachten tot de vrijdag en terug uit de bol gaan.

0: al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemiddag. Rudy van Brussel.

Tell It To My Heart. En dat doet je zeker als je van iemand houdt. Dit was Taylor Dane en we gaan tijd maken voor een Polonaise. Dus zet die stoelen maar even opzij. En dan doen we dat samen met Jonathan. Een lach maakt alles zoveel mooier.

We hebben ons even kunnen laten gaan. En dat was een Jonathan. Met een lach maakt alles zoveel mooier. Dat is eigenlijk wel zo. We gaan onder een brug zitten, under the bridge. En dat samen met Red Hot Chili Peppers. Goedemiddag.

Mij moeten ze al zeker niet vragen om in een luchtballon te gaan kruipen, want ik heb hoogtevrees. Alhoewel ze zeggen dat het helemaal anders is dan door een hoge verdiep van een appartement naar beneden te kijken. Maar ik ga het toch zeker niet wagen. Want anders zou ik zeggen, wat? Dat brengt ook ons meteen naar het volgende nummer met Captain Sensible.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag. Rudy van Brussel.

In de jaren 80 en 90 was deze man zeer populair. Dan heb ik het hier over Bryan Adams met Straight From The Heart. En wat dat op veel feestjes ook marcheerde, was de Summer of 69. Hebt u ooit eens alimentatie moeten betalen? Dan moet je zeker naar dit nummer luisteren. Johnny.

Tja, als je alimentatie moet betalen, dan kan het wel eens duur te komen staan. En grote bedragen soms, dat was Johnny. We gaan even terug naar 1977 en dan gaan we hebben het over Ian Dury, Sex, Drugs en Rock'n'Roll.

Deze nummer kwam uit de gelijknamige film Never Ending Story van Limay. Je weet wel, van de band Kaja Gugu, de man met twee kleurige haren. We gaan even terug naar 1973, dat Annemarie David meedeed aan het Eurosong Festival. Ze won het in 1973, zoals ik eerder zei, Tu te reconnaîtras. Tot zometeen na 2:00.

0: Aan onze hogescholen is er een opvallende daling van de interesse voor de lerarenopleidingen. De Odyssee Hogeschool spreekt van het laagste niveau in 5 jaar tijd. Vooral voor het kleuteronderwijs zijn er beduidend minder inschrijvingen. Dezelfde cijfers tonen dan weer wel een toename van studenten verpleegkunde, een van de grootste knelpuntberoepen in ons land. In Brussel zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een brand op de gelijkvloerse verdieping van een flatgebouw. Oorzaak was een pan die zonder toezicht op een fornuis stond en die zorgde voor erge rookontwikkeling. Het gebouw bleek niet uitgerust met de verplichte rookmelders. De brandweer had ook veel moeite om de brand te blussen, omdat voor het gebouw tal van voertuigen fout geparkeerd stonden. Nabij Gafdos, een Grieks eiland in de Libische Zee, is een boot met migranten gedeeltelijk gezonken. Bij een reddingsactie door Frontex, het grensagentschap van de Europese Unie, en een schip van de Griekse kustwacht is een 50-tal opvarenden uit het water gehaald. Van 27 mensen is nog geen nieuws. En ook Oostenrijk heeft nu zijn zaak Pellico. Een man van 51 zit er vast op verdenking van mishandeling en doodslag van zijn echtgenote. Hij beweerde dat ze stierf tijdens een seksueel experiment, maar volgens speurders liet de man, een vrachtwagenchauffeur, zijn vrouw tegen betaling van €500 gruwelijk misbruiken door andere mannen. Hij zou haar telkens eerst gedrogeerd hebben. De vrouw van 40 was onlangs door haar tienerdochter doodgevonden in bed. De minister van Justitie heeft al gezegd dat ze de wetgeving rond seksuele misdrijven in Oostenrijk gaat verstrengen. Het is 23 graden vanmiddag, maar door de vele wolken en perioden met motregen voelt het herfstig aan. Morgen beduidend zonniger en warmer, dan halen we pieken tot 27 graden.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
1: hoor je hier.
5: Radio Memory.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
1: Rudy van Brussel.

deze nummer zong hij speciaal voor Diana toen ze omkwam bij een auto-ongeval in Parijs. We gaan even terug naar 1985 en dat doen we samen met Dead or Alive. You Spin Me Around, en dat is nog eens goede new wave. Ik zou zeggen, geniet van deze plaat en goedemiddag.

0: Geräte, hier kommt Dorf in die feinste Slöte. Die nehmen ein Nas für uns gekocht. Ja.
1: Ja, gelukkig. Ja. We hoorden net Slons, die van ons. En eerlijk gezegd, ik had wel bij haar langs willen gaan. Maar ze zei, ik ben niet van de bank. U hoort het al op de achtergrond dat we Van Gelis laten horen met I Hear You Now. Ze hebben een aantal albums uitgebracht, talloze albums beter gezegd. En een van de beste vind ik Direct and the City. En ook Conquest of Paradise hebben ze gemaakt.

Ik had al eerder gezegd dat hij mooie albums heeft uitgebracht. The City en Direct. Maar we mogen ook niet vergeten dat hij vooral bekend is van Chariots of Fire, waarvoor hij een Oscar won, en Blade Runner uit 1982. Oh, is deze applaus voor mij? Nee hoor.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Radio Memory.
4: Goedemiddag. Rudy van Brussel.
5: Hoi.

Deze man kon heel goed ambiance brengen, laten we maar zeggen. Mexico, lange jojo, alhoewel in het Brusselse zeggen ze toch meestal Le Grand Jojo. En we gaan verder uiteraard naar de jaren 80, samen deze met Rod Stewart, Baby Jane.

gewoon niet inbeelden hoeveel stijlen dat deze man gezongen heeft. Rod Stewart en ook de laatste jaren crooners. En ja, daar moet je echt voor zijn. We gaan verder met Shepherd Coming Home. Ik ga dat doen, maar nog niet direct. We blijven hier tot en met 3 uur hier in de hitte.

deed me een beetje denken aan Back to the Future, waar Marty McFly, Michael G. Fox, beter gezegd, ook op podium staat en met zijn gitaar daar aan het spelen is. Op de deur zat hij helemaal op zijn knieën, waar dat publiek helemaal niet meer naar luisterde. Deze hoor je al, deze is van Jean-Michel Jarre met Oxygène. En uiteraard zuurstof. Daar moeten we zeker voor zorgen dat het altijd goed blijft. Want als je hoort dat ze tegenwoordig veel bomen kappen, dan zijn we niet goed bezig.

Een van zijn mooiste concerten was in 2004, vind ik toch eigenlijk persoonlijk, de Forbidden City. Heb je het concert nog niet gezien, dan moet je dat zeker doen. Je kan dat via streamkanalen doen enzovoort. Onze volgende is eentje van John Barry samen met Toots Thielemans. Komt uit de gelijknamige film Midnight Cowboy. Je weet wel, een mooie western en gespeeld door Dustin Hoffman en John Voight.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Goedemiddag.
2: Rudy van Brussel.

Hoeverphonic heeft al verschillende zangeressen gehad, maar ze zijn bezig van 1995 en voor zover ik weet zijn ze nog altijd bezig. Dat ze platen opnemen, dat niet, denk ik, voor de moment, maar ze treden nog wel op. Hier is Bazaar met Goud. Mocht ik dat hebben, dan was ik nu steenrijk.

We zullen het goud maar even opbergen. Zoals de hitmix, want die loopt stilaan op zijn einde. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren naar alle collega's hier op Radio Memory. En ik ben er graag volgende week terug tussen 1 en 3 uur.

0: Er is dit jaar een record aantal criminelen zonder verblijfsvergunning uit onze gevangenissen teruggestuurd naar hun land van herkomst. Dat staat in nieuwe cijfers van minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt, die de Standaard kon inkijken. Het gaat om 1250 mensen die gedwongen moesten terugkeren. De meeste naar, in dalende volgorde, Marokko, Albanië en Algerije. Met een aantal landen sloot België eerder een overeenkomst die dergelijke terugkeer mogelijk maakt. Er is een strafrechtelijk onderzoek geopend naar de Nederlandse buschauffeur die vorige week betrokken was bij een zwaar ongeval in Zwitserland. 5 oudere Nederlandse busreizigers kwamen daarbij om en er vielen 40 gewonden. Het Openbaar Ministerie opent het onderzoek voor onopzettelijke doodslag en onopzettelijke slagen en verwondingen. De man botste met zijn reisbus tegen een tijdelijke vangrail en het gevaarte kantelde. Er waren geen andere voertuigen bij. In Berchem bij Antwerpen heeft de federale gerechtelijke politie een Albanese drugsbende kunnen oprollen. Een man van 48 die op zijn appartement grote ladingen cocaïne stockeerde, coördineerde de smokkel van het spul via onder meer de Antwerpse haven. Hij fungeerde ook als tussenpersoon met takken van de bende in Albanië en in Latijns-Amerika. Bij huiszoekingen zijn wapens, valse documenten en een grote som contant geld gevonden. 8 verdachten zijn opgepakt. 4 onder hen zijn weer vrijgelaten. En 9 uit ons land afkomstige Syrië-strijders moeten in Irak voor de rechter verschijnen. De Iraakse autoriteiten willen in totaal 6000 IS-strijders uit detentiekampen berechten. Ook de 9 Belgen riskeren op het proces dus in principe de doodstraf. De federale regering heeft zich nog niet uitgesproken over de zaak. 24 graden wel, maar eerder bewolkt en wisselvallig. Tegen het einde van de middag weer wat zon en drogere perioden. Morgen aangenaam warm, dan tot 27 graden.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar

Hallo, welkom bij ons, welkom bij Radio Memory. Ik ben Peter en ik begeleid jullie ook deze hele week tussen 3 en 4 met een heleboel goede muziek. Beginnen doen we met Genesis en...

Far From Over. Voor wie het wel allemaal voorbij is, dat is voor Frank Beard. De zanger van ZZ Top is dat de enige ook zonder baard bij ZZ Top. Hij is overleden een paar weken terug. Daarom...

60 jaar oud is, Dream Baby van Roy Orbison. Tijd om terug met de voetjes op de grond te landen. Shake You Down, Gregory Abbott. Yeah.

Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.

Een gouden raad en fijne muziek van Replay. Kijk om je heen. Tijd voor wat stoutere muziek nu met Billy Idol en White Wedding.

muziek zoals die alleen maar in de jaren 60 gemaakt werd. Onder andere door Smokey Robinson en The Miracles, Going to a Go-Go. En we gaan nu de boot op, de Night Boat to Cairo, Madness.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.

van de wereldhits van Rocco Granata, Buena Notte Bambino. Het is er een beetje vroeg voor, maar alla. Tijd voor een waterval aan muzieknoten. Wendy en Liza, Waterfall.

even alles opzij zetten. Bijvoorbeeld met een wandelingetje. A Walk in the Park, Nick Straker. Dat is de laatste voor mij voor vandaag. Morgen ben ik er terug tussen 3 en 4. Nog een hele fijne dag.

station, middernacht. Een verlaten perron. Je trein staat klaar.

0: Er is dit jaar een record aantal criminelen zonder verblijfsvergunning uit onze gevangenissen teruggestuurd naar hun land van herkomst. Dat staat in nieuwe cijfers van minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt, die de Standaard kon inkijken. Het gaat om 1250 mensen die gedwongen moesten terugkeren. De meeste naar, in dalende volgorde, Marokko, Albanië en Algerije. Met een aantal landen sloot België eerder een overeenkomst die dergelijke terugkeer mogelijk maakt. Er is een strafrechtelijk onderzoek geopend naar de Nederlandse buschauffeur die vorige week betrokken was bij een zware ongeval in Zwitserland. 5 oudere Nederlandse busreizigers kwamen daarbij om en er vielen 40 gewonden. Het Openbaar Ministerie opent het onderzoek voor onopzettelijke doodslag en onopzettelijke slagen en verwondingen. De man botste met zijn reisbus tegen een tijdelijke vangrail en het gevaarte kantelde. Er waren geen andere voertuigen bij. In Berchem bij Antwerpen heeft de federale gerechtelijke politie een Albanese drugsbende kunnen oprollen. Een man van 48 die op zijn appartement grote ladingen cocaïne stockeerde, coördineerde de smokkel van het spul via onder meer de Antwerpse haven. Hij fungeerde ook als tussenpersoon met takken van de bende in Albanië en in Latijns-Amerika. Bij huiszoekingen zijn wapens, valse documenten en een grote som contant geld gevonden. 8 verdachten zijn opgepakt. 4 onder hen zijn weer vrijgelaten. En 9 uit ons land afkomstige Syrië-strijders moeten in Irak voor de rechter verschijnen. De Iraakse autoriteiten willen in totaal 6000 IS-strijders uit detentiekampen berechten. Ook de 9 Belgen riskeren op het proces dus in principe de doodstraf. De federale regering heeft zich nog niet uitgesproken over de zaak. 24 graden wel, maar eerder bewolkt en wisselvallig. Tegen het einde van de middag weer wat zon en drogere perioden. Morgen aangenaam warm, dan tot 27 graden.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers. Slager in je hart. Sam Goris. Christophe. Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Hallo, lieve luisteraars. Ik ben Hugo.
7: En ik ben Erik Vlaanders.
6: En wij hebben samen een nieuwe single uit met als titel...
7: Een vriend voor het leven.
6: En dat zijn we zeker en vast. We zijn heel blij dat wij tot hitschijf van de week zijn bij Radio
7: Memory. En wij zijn jullie daar ontzettend dankbaar voor.
6: Veel luistergenot.

wanneer jouw leven ervan afhangt. En het ziet er misschien niet echt goed uit. Greg Kin Band en Jeopardy hier in deze driver's seat. We zijn iets over 4 uur. En dat betekent dat we 2 uurtjes voor jullie hebben klaarstaan van deze driver's seat. Ook op deze maandag 14 september. Met veel plezier heb ik straks voor jullie Dire Straits en Local Hero. ABBA met The Day Before You Came. En natuurlijk ook eentje van Roxy Music vandaag. More Than This. Goeie namiddag.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Ivan Plettings.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
3: Goedemiddag.

Waarschijnlijk de meest gekende en meest gedraaide plaat van AHA. Deze Take On Me in deze driver's seat hier bij Radio Memory. Straks UB40 voor jullie. Daarna heb ik een weetje klaarstaan. Maar Elfenvil, dat zal jullie waarschijnlijk ook wel iets zeggen. Want ja, Forever Young, die kennen we natuurlijk wel van de Duitse synthpopband Elfenvil. Maar

als het weer eens gebeurt. Ja, dan is het waarschijnlijk weer eens gebeurd, hè? Ja. If It Happens Again van UB40. En iets wat hopelijk ook wel gaat gebeuren. Volgend jaar is een nieuwe Open Monumentendag. Want er was bijvoorbeeld in de omgeving van Antwerpen heel wat interessante dingen te zien. Gisteren bijvoorbeeld een vergeten Duitse bunker. Middeleeuwse schilderingen, dat in de nok van de Mechelse kathedraal. En ook nog een verdwenen brouwerij in Hoogstraten. Want zelfs ondanks de regen trokken zondag zo'n 350.000 mensen naar de Open Monumentendag. En nooit eerder stelden zoveel locaties hun deuren open. In Mechelen alleen al bijvoorbeeld kwamen 4.000 bezoekers naar de nieuwe cultuurplek Marta. De 38e editie was het ondertussen al van de Open Monumentendag en dat stond in het teken van in goede handen. En dat is een eerbetoon aan de zoveel vrijwilligers en lokale organisatoren die het erfgoed allemaal in stand houden. In totaal waren er 1223 activiteiten in 210 steden en gemeenten, verspreid over 904 locaties, het hoogste aantal in meer dan 30 jaar. En dat zegt toch ook wel iets. Mocht het een zonnige nazomerdag geweest zijn, dan ging deze editie gegarandeerd de geschiedenisboeken in als een recordeditie. Maar ja, het was spijtig genoeg. Het weer was ietsje minder, maar wij hebben er ook van geprofiteerd. Wij hebben in Puurs bijvoorbeeld naar de Sint-Pieterskerk nog eens geweest. De grootste publiekstrekker van Vlaanderen was het voormalige vakantiedomein Cosmos. En dat was in Westouter, in de Westhoek, met daar zomaar even 10.000 bezoekers. Dus laten we hopen dat het volgend jaar met een nieuwe Open Monumentendag geen regen gaat vallen. Laten we het hopen, maar ik ga er wel een plaatje over draaien. Ben ik nu ondeugend? Waarschijnlijk wel. Eurythmics, and here comes the rain again. Hey!

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
4: Ivan Plettings.
5: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.

En zo vandaag ook nog eens Golden Earring hier in deze driver's seat. Met Hold Me Now. Vasthouden mag je nog altijd niet doen. Tenzij dat je dat doet op een virtuele, digitale manier mag je dat wel doen. En we gaan dus ook al richting 5 uur met Skunk Anansie. Met hedonisme. Maar dat is ook een woord om niet deftig uit te kunnen spreken op een maandagavond. Dit gaat iets makkelijker zijn. Orchestral Maneuvers in the Dark. En die gekende Enola Gay. Tot straks voor deel 2.

0: Er is dit jaar een record aantal criminelen zonder verblijfsvergunning uit onze gevangenissen teruggestuurd naar hun land van herkomst. Dat staat in nieuwe cijfers van minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt, die de Standaard kon inkijken. Het gaat om 1250 mensen die gedwongen moesten terugkeren. De meeste naar, in dalende volgorde, Marokko, Albanië en Algerije. Met een aantal landen sloot België eerder een overeenkomst die dergelijke terugkeer mogelijk maakt. Er is een strafrechtelijk onderzoek geopend naar de Nederlandse buschauffeur die vorige week betrokken was bij een zwaar ongeval in Zwitserland. 5 oudere Nederlandse busreizigers kwamen daarbij om en er vielen 40 gewonden. Het Openbaar Ministerie opent het onderzoek voor onopzettelijke doodslag en onopzettelijke slagen en verwondingen. De man botste met zijn reisbus tegen een tijdelijke vangrail en het gevaarte kantelde. Er waren geen andere voertuigen bij. In Berchem bij Antwerpen heeft de federale gerechtelijke politie een Albanese drugsbende kunnen oprollen. Een man van 48 die op zijn appartement grote ladingen cocaïne stockeerde, coördineerde de smokkel van het spul via onder meer de Antwerpse haven. Hij fungeerde ook als tussenpersoon met takken van de bende in Albanië en in Latijns-Amerika. Bij huiszoekingen zijn wapens, valse documenten en een grote som contant geld gevonden. 8 verdachten zijn opgepakt. 4 onder hen zijn weer vrijgelaten. En 9 uit ons land afkomstige Syrië-strijders moeten in Irak voor de rechter verschijnen. De Iraakse autoriteiten willen in totaal 6000 IS-strijders uit detentiekampen berechten. Ook de 9 Belgen riskeren op het proces dus in principe de doodstraf. De federale regering heeft zich nog niet uitgesproken over de zaak. 24 graden wel, maar eerder bewolkt en wisselvallig. Tegen het einde van de middag weer wat zon en drogere perioden. Morgen aangenaam warm, dan tot 27 graden.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
1: hoor je hier.
5: Radio Memory.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
1: Ivan Plettings.

En af en toe hoor je die klokken luiden. En nee, het zijn niet mijn klokken. Het zijn wel andere klokken die je hoort. Blondie en Maria hier in het tweede deel van deze Driver's Seat. Welkom nog als je nu pas afgestemd bent hier bij Radio Memory. Het is iets over 5 uur. Ik heb straks het weerbrief klaarstaan. Ik heb ook nog Faith No More met I Am Easy. Dat is ook een gekende. En deze Chris de Burgh met een... Ja, als we heel veel emoties hebben. High on emotion.

Je wil misschien mijn liefde voor muziek niet, maar je krijgt ze wel helemaal gratis en voor niets. Misschien kost het je een beetje bandbreedte, maar dat valt mee. Duran Duran, I don't want your love. Wat je misschien wel straks wil, is het weerbericht. Maar daar moet je nog wel even geduld voor oefenen. We hebben nog een reclame klaarstaan. Ik heb ook nog straks een plaat van Don McLean. De Beach Boys komen ook nog langs. En deze is ook een plaat, ja, dat toch wel behoorlijk wat instrumenten bezit. Maar dat resulteerde dan ook in een prachtige hit van deze van The Cure. Hier is nog eens Close to Me.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
4: Ivan Plettings.
5: Dit is Radio Memory.
4: Goedenavond.

Laat de traantjes maar even vloeien met deze Don McLean en Crying. Misschien ga je dat straks niet doen met het weerbericht. Ik heb dus daar straks ook al aangekondigd dat ik nog wel een plaatje van de Beach Boys ook nog heb klaarstaan. En deze eerst van BBE en

gaan even nog naar Kokomo met de Beach Boys. En waar wij naartoe gaan, dat is namelijk naar de weerkaarten. Vanavond worden de opklaringen in de meeste regio's breder en later in de nacht ontstaan er plaatselijk lage wolken of mist. En dat bij minima tussen 8 en 14 graden. Morgenochtend is het in de meeste streken zonnig met lokaal nevel of mist en die gaat snel verdwijnen. In de loop van de namiddag neemt de bewolking wel toe in het westen. Maximaal rond 23 of misschien zelfs 26 graden in de Kempen. Dat is dus toch een nazomertje. Maar dat duurt niet lang, want woensdag wordt het wisselend bewolkt met een aantal buien. Het is niet uitgesloten dat daar wat gedonder gaat bij zijn. Het wordt frisser en dat met maxima tussen 15 en 19 graden. Donderdag, ja, dan wordt het ook wel zoiets. Hè. Het wordt eerst wat zonnig, daarna gaat het wat meer bewolking zijn en er kan een buitje tot ontwikkeling komen bij temperaturen tussen 14 en 18 graden. En dat mogen wij ook doortrekken naar vrijdag. Telkens eerst zonnige periode met kans op wat lichte links of rechts, misschien een buitje lichte regen en dat bij maxima tussen 13 en 18 graden. Zaterdag is het toch ietsje droger, wisselend tot zwaar bewolkt, maar nog altijd die kans op neerslag. Ja, inderdaad. En dat gaat dan op het einde van de dag zijn. En dat met maxima rond 19 of 20 graden. En nu heb ik Adamski en Killer.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org. Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers. Slaan de zon in je hart. Sam Goris. Christophe. Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476-88-56-54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Ivan Plettink.

wilt doen, doe het dan alsjeblieft met je partner en misschien eventueel op een veilige manier. Hè. Marvin Gaye en Sexual Healing hier in deze driver's seat. Het is bijna afgelopen voor mij. Ik heb nog Miss J met It's a Fine Day, dat vond ik wel ook. En deze ook van Spin Doctors. Ik moet even mijn drumstel er gaan bijhalen, want dit is echt een zalige plaat om te drummen. Deze Two Princes. Veel plezier hier nog bij Radio Memory. En morgen normaal gezien ook een nieuwe editie van deze driver's seat. Tot dan, salutjes.

0: Ook in het nieuwe schooljaar blijken weer meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs buitensporig lang op de bus naar school te moeten zitten. De rit duurt langer dan anderhalf uur voor zo'n 2300 leerlingen. Dat zijn er nog meer dan vorig schooljaar, toen de kwestie al veel ophef veroorzaakte. De lijn zegt dat ze de jongste 3 jaar 10% meer leerlingen uit het bijzonder onderwijs moet vervoeren met hetzelfde budget en dat de capaciteit zwaar onder druk staat. In de Schotse hooglanden is een grootscheepse zoekactie aan de gang naar een Vlaming van 45. Het gaat om een hoogleraar bijbelwetenschap aan de KU Leuven. De man, een ervaren wandelaar, vertrok gisterochtend op wandeltocht naar de top van een berg op Isle of Skye, maar is sedertdien spoorloos. De lokale politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning. In Weinigem bij Antwerpen is een bromfietser van 26 in levensgevaar na een ongeval vanmiddag. De jongeman belandde met zijn voertuig onder een vrachtwagen toen die van op een drukke baan wilde afslaan. Ook de vrachtwagenchauffeur is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. En in Erkelenz in Duitsland, vlakbij de grens met Nederland, zijn 3 mensen omgekomen bij een ongeval met een vliegtuigje. Het toestel, een Cessna 152, die geregistreerd stond bij de vliegschool in Hilversum, was kort tevoren in Nederland opgestegen. De 3 slachtoffers waren de enige inzittenden. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Afwisselend zon en wolken vanavond, maar ook een occasionele bui is niet helemaal uitgesloten. Vannacht dan droog weer met brede opklaringen en minima tot 17 graden.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Hallo lieve luisteraars, ik ben Hugo.
4: En ik ben Erik Vlaanders.
3: En wij hebben samen een nieuwe single uit met als titel...
4: Een vriend voor het leven.
3: En dat zijn we zeker en vast. We zijn heel blij dat wij tot hitschijf van de week zijn bij Radio
4: Memory. En wij zijn jullie daar ontzettend dankbaar voor.
3: Veel luistergenot.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory. Goeie avond.

Wijngaard draaiden we. En dat allemaal op deze maandag 14 september 2026. En ja hoor, ik ben er wel. Maar ja, als de patatjes heet zijn, dan moet je eerst eten. Want ja, anders krijg je te veel honger, zeker. Welkom in de Muziekdoos. Mijn naam is Hilde. Ik ben er tot mijn 20 uur. En u kan bellen voor uw favoriete plaat. Dat kan u doen op 0266-99660. Maar ik ga eerst eentje draaien van Mieke. En ze zegt het heel mooi. Als ik kon vliegen als een vogel. Amai, ik zou nog op een paar uur in de kop kakken zijn, hè?

Mieke en ik wil vliegen als een vogel. Ja, het is plezant, hè? Nou, zo, als je dan iemand beneden u ziet stappen, zo, die, waar je het niet voor hebt, van je poep knopen, ploeps, en weg. Ah ja, dat gebeurt. Grap hoor, maar ja, ik zou het toch wel doen hoor, wees maar gerust. We kregen een telefoon van ons Franske. En ons Franske, die vroeg een plaatje van zijn broer. En het is het liefst het laatste nieuwe plaat van onze Rudolf Stevens. En ik hou van het leven. Wel Frans, ik ben blij dat jij van het leven houdt. Want zo moet het iedere dag zijn. Ik voel

onze eigen Rudolf Stevens. En ik hou van het leven, aangevraagd door zijn broer Franske. En de volgende, die werd aangevraagd door ons Rosetta, ons Rozeke. En ze zegt, draait daar eens een schoontje van Frank van Damme, want ik ga zondag naar hem kijken. En wel, dat is een goed idee. Wie weet, kom je mij daar tegen, Rozeke. We zullen het wel zien, maar hier is zijn hit, Alle Zorgen voor Morgen. Mijn

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goeie avond.

En dat was er helemaal. Pommelie Matthijs en Cassandra. En dit is ook een hele mooie. Suzanne en Freek. En zij maakten samen deze prachtige hit. Niemand.

Sanders en Frank van Etten. Een hele mooie plaat. En deze werd aangevraagd door onze Geert. En hij vroeg Frans Bauer. En ratata da da da. Heel speciaal voor jou, Frans. Geert.

gevraagd door onze Geert. Deze Frans Bauer. Ratatadadada. En de volgende, dat is er eigenlijk eentje een beetje op verzoek. Want dat verzoekje die gaat ook wel een beetje verschieten. Want dit is de plaats waar het over gaat. Het is Experience van Ludovico Einaudi. Maar ik heb daar een klein gedicht bij. Voor altijd mijn kleine meid. 30 jaar geleden kwam jij in mijn leven. En vanaf die eerste dag heb ik je al mijn liefde gegeven. Ik zag je groeien, lachen, vallen en weer opstaan. En ik dacht dat je de hele wereld alleen wel aan zou kunnen gaan. Maar nu zie ik je tranen en voel ik jouw verdriet. Om de liefde die plots overhing en die jou zo achterliet. Je hart is nu gebroken, de pijn zit diep van binnen. En je vraagt je af hoe je nu weer opnieuw moet gaan beginnen. Ik kan de pijn niet wegnemen, hoe graag ik dat ook wou. Ik kan alleen maar stilstaan en er simpelweg zijn voor jou. Want al ben je nu volwassen en staat de wereld even stil, ik ben de veilige haven waar je altijd schuilen wil. Dus droog je tranen heel langzaam. Neem alle tijd die je ontbreekt. Totdat de zon weer door de donkere wolken heen breekt. Wat er ook gebeurt en hoe die storm ook om je heen mag slaan. Jij bent voor altijd mijn leven. Ik laat jou nooit alleen gaan. Veel liefs van je mama.

prachtige plaat. Ludovico Einaudi en Experience. En we gaan er een klein beetje de toon in houden, want dit hoorden ze heel graag. Papa.

0: Ook in het nieuwe schooljaar blijken weer meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs buitensporig lang op de bus naar school te moeten zitten. De rit duurt langer dan anderhalf uur voor zo'n 2300 leerlingen. Dat zijn er nog meer dan vorig schooljaar, toen de kwestie al veel ophef veroorzaakte. De lijn zegt dat ze de jongste 3 jaar 10% meer leerlingen uit het bijzonder onderwijs moet vervoeren met hetzelfde budget en dat de capaciteit zwaar onder druk staat. In de Schotse hooglanden is een grootscheepse zoekactie aan de gang naar een Vlaming van 45. Het gaat om een hoogleraar bijbelwetenschap aan de KU Leuven. De man, een ervaren wandelaar, vertrok gisterochtend op wandeltocht naar de top van een berg op Isle of Skye, maar is sedertdien spoorloos. De lokale politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning. In Weinigem bij Antwerpen is een bromfietser van 26 in levensgevaar na een ongeval vanmiddag. De jonge man belandde met zijn voertuig onder een vrachtwagen toen die van op een drukke baan wilde afslaan. Ook de vrachtwagenchauffeur is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. En in Erkelenz in Duitsland, vlakbij de grens met Nederland, zijn 3 mensen omgekomen bij een ongeval met een vliegtuigje. Het toestel, een Cessna 152, die geregistreerd stond bij de vliegschool in Hilversum, was kort tevoren in Nederland opgestegen. De 3 slachtoffers waren de enige inzittenden. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Afwisselend zon en wolken vanavond, maar ook een occasionele bui is niet helemaal uitgesloten. Vannacht dan droog weer met brede opklaringen en minima tot 17 graden.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Dit is de Muziekdoos met Hilde Bruineel.

Heel leuk dat je bent beland in het tweede deel van ons programma. Wij gingen van start met een plaatje van ABBA en Dancing Queen. En hier is ze dan. Een hele leuke meneer, Ed Sheeran, The Shape of

Love With Your Body, Shape of You. Niemand minder dan Ed Sheeran. En hier is Redbone. En ze hebben de Witch Queen of New Orleans. Welkom bij Radio Memory.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476-88-56-54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Dit is Radio Memory. Goeie avond.

0: Starship, je hebt ze zeker nog wel gehoord, deze. And nothing's gonna stop us now. Vandaag weer de beste en de mooiste muziek uit vervlogen tijd, recente tijd. Dat allemaal in de muziekdoos. En wij gaan eens een duetje doen. Vader Hazes en de zoon Hazes. En ze mogen alle twee na elkaar een liedje zingen. En dan is het aan u om uit te maken wie de mooiste was. We beginnen met de originele, de papa André Hazes. En hij heeft het over Wat is dan liefde?
1: Cool.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
0: Goeie avond.

onze eigen pootzevers. Ik ben verliefd op jou. En de volgende die moesten we heel speciaal gaan draaien voor ons Bolleke de Beer, voor alle luisteraars en alle fans. En dat kwam vanwege Rudolf. En die vroeg een plaatje van Bobby Prins en deze. Bella, bella signorita. Ja, speciaal voor Franske.

0: Ons Franske zeker plezier hebben gedaan. Deze Bobby Prins en Bella Bella Señorita. En deze, daarmee gaan we onze Yves plezier doen. Hier is Guido Belcanto.
1: Wel, als ik rijd in mijn Mercedes, zie ik een plastieke Jezus. Die staat op het dashboard van

Speciaal gedraaid voor onze papoenetten Yves, Guido Belcanto en Plastic Jesus. En hier is Engelbert Humperdinck.

Wat was hij mooi. Engelbert Humperdinck. And there goes my everything. Haha, we zijn het weer al eens een keertje door voor deze maandag. Het hardste van de week is voorbij. Morgen dinsdag zijn we er terug tussen 18 en 20 uur met de muziekdoos. En dan gaan we natuurlijk weer hele leuke plaatjes voor je draaien. Na kwijt krijgt u onze alomgeliefde Johan de Radioman met zijn mooie muziek. Tot en met 10 uur vanavond. En niet vergeten, je kan ook jouw favoriete plaat aanvragen. Tot morgen, doei!

0: Ook in het nieuwe schooljaar blijken weer meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs buitensporig lang op de bus naar school te moeten zitten. De rit duurt langer dan anderhalf uur voor zo'n 2300 leerlingen. Dat zijn er nog meer dan vorig schooljaar, toen de kwestie al veel ophef veroorzaakte. De lijn zegt dat ze de jongste 3 jaar 10% meer leerlingen uit het bijzonder onderwijs moet vervoeren met hetzelfde budget en dat de capaciteit zwaar onder druk staat. In de Schotse hooglanden is een grootscheepse zoekactie aan de gang naar een Vlaming van 45. Het gaat om een hoogleraar bijbelwetenschap aan de KU Leuven. De man, een ervaren wandelaar, vertrok gisterochtend op wandeltocht naar de top van een berg op Isle of Skye, maar is sedertdien spoorloos. De lokale politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning. In Weinigem bij Antwerpen is een bromfietser van 26 in levensgevaar na een ongeval vanmiddag. De jonge man belandde met zijn voertuig onder een vrachtwagen toen die van op een drukke baan wilde afslaan. Ook de vrachtwagenchauffeur is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. En in Erkelenz in Duitsland, vlakbij de grens met Nederland, zijn 3 mensen omgekomen bij een ongeval met een vliegtuigje. Het toestel, een Cessna 152, die geregistreerd stond bij de vliegschool in Hilversum, was kort tevoren in Nederland opgestegen. De 3 slachtoffers waren de enige inzittenden. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Afwisselend zon en wolken vanavond, maar ook een occasionele bui is niet helemaal uitgesloten. Vannacht dan droog weer met brede opklaringen en minima tot 17 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org. Beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
2: Johan de Radioman.

14 september 2026. Een zestal minuten na achten. Allemaal welkom hier bij Radio Memory. En ik ben bij u met Souvenir Souvenir van nu tot en met 22 uur. Wil je een plaatsje aanvragen? Dan mag dat natuurlijk op de welbekende telefoonnummer 02-66-99-660. We zijn begonnen met eentje van Chris Ria. Het wondermooie Josephine. En zoals zoveel van onze collega's durven zeggen, hebben ze ook een Wiltura-momentje in hun programmatie klaarstaan. Ik heb ook eentje klaargezet deze avond. Er is een plaats in mijn armen. Wondermooi nummerke van hem.

En wel, beste mensen, daarnet was het Brian Adams met Everything I do it for you. Zoals u hoort, hoort u nu naar, op de achtergrond een instrumentaaltje. Wil zeggen dat ik een verzoekje klaarstaan heb voor u. Ons Franske, Bolke de Beer, zoals hij ook genoemd wordt, heeft eentje aangebracht aan iedereen die hij kent, aan alle medewerkers. En hij vroeg eentje van Jack Jersey. En wel, Franske, hier komt het In the Steel of the Night.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Dit is Radio Memory. Goeie avond.

De stad waar ik opgegroeid ben als kleinkind in een tijd. En ook waar ik geboren ben, Brussel. Was eentje van Jacques Brel natuurlijk. En nu heb ik eentje klaarstaan van de groep Seed No Ordinary Love. Gevolgd door Sabit. Een verzoekje nogmaals.

En wel, het is terug tijd voor een verzoekje. Straks heb ik er nog eentje. Het verzoekje nu is eentje van onze Geert, die binnen 3 dagen jarig is. Heeft hem daarnet doorgegeven. En hij vroeg eentje in het Duits van Andy Borg, die hij opdraagt aan iedereen. Adios, amor. En wel, Geert, hier volgt je nummertje.

En wel, beste mensen, terug een verzoeknummer op aanvraag. Maar als je nog een verzoekje wilt aanvragen, kan dat tot 10 uur op het welbekende telefoonnummer van de radio 02-6699-660. Ons Rooske uit Assen heeft ook gebeld en bij haar mag ik altijd kiezen welk nummer dat ik draai van mijn programmatie. Ik ga even mijn bladje in de lucht steken, dat is mijn programmatie voor de maandag. Dat is voor het tweede uur straks. Zo heb je het gezien wat ik allemaal mee heb in mijn bakje. Niet vol met stroom, maar vol met muziek. En bij haar heb ik eentje in mijn playlist, net gezegd. En ik ga eentje pakken van Modern Talking. You are my heart, you are my soul. En dat is speciaal voor jou, Rooske.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 10.30 uur 30, en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.

Dat was natuurlijk ook een herkenbare stem van Soul Sister met Broken. Nu heb ik nog eentje klaarstaan in het Nederlands. Normaal had ik het geprogrammeerd van Joe Valle, maar ik vind hem niet. Maar een versie draaien dan van Bobby Prince, die er meerdere keren in staat. Maar ook met dat liedje natuurlijk. Vissers van Capri. MUZIEK

Dat was een groep U2 met de drie sunreizers. Deel 1 van Souvenir zit er bijna op voor deze avond. Maar blijf hangen, want straks na 21 uur komt natuurlijk deel 2, 02-6699-660 als je een plaatje wilt aanvragen. Deel 1 eindigen we met Savas Garden met Trudy Madly Deeply. En dan, als we nog een beetje tijd over hebben, normaal wel Cliff Richard met The Only Way Out. Tot ziens allemaal.

0: zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476-88-56-54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
0: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
0: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
2: Johan de Radio.

Welkom allemaal in deel 2 van Souvenir Souvenir hier bij Radio Memory op deze maandag 14 september 2026. We zijn begonnen bij eentje van de groep Queen met Flash, want die hebben ook zo bij nummertjes. Ik heb een keer Flash gekozen. En nu iets dat waarschijnlijk niet de waarheid zal zijn. Ik geloof dat toch niet in persoonlijk. Dromen zijn bedrog van Marco Borsato.

Dat was er eentje van Tori Amos. En nu heb ik een vraagje aan jullie allemaal. Hoe gaat het met jullie? How do you do? Dat is natuurlijk een welbekend nummer van de groep Roxette.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Radio Memory. Goeie avond.

Dat waren de Rolling Stones met Sympathie voor de Duivel. Zouden ze dat echt hebben, Sympathie voor de Duivel? Denk het niet, hè. Maar we gaan nu even 28 jaar terug in het verleden, bij eentje van Nathalie Imbruglia, turnen. En dan is er eentje van Channel Zero die volgt met Help. Help. Help.

En wel, dat soort muziek kan je beluisteren elke vrijdag tussen 20 en 22 uur bij Daniel met zijn programmatie Daniel Rockt. Maar we gaan dit iets kalmer doen nu met Überall auf der Welt. Dat is natuurlijk eentje van Freddy Breck, gevolgd door eentje van Blue featuring Elton John met Sorry Seems to Be the Hardest. En dan is er natuurlijk de reclame.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goeie avond.

Dat was natuurlijk niemand minder dan de Willy Sommers met Dans met mij tot morgen vroeg. En we gaan nu terug naar het jaartal 1985 met een eentje van Simple Minds, Don't You, en daar gaan we samen op het gemakske afscheid nemen.

Jawel, het ziet er bijna op wat souvenir betreft voor deze maandagavond. Ik heb er nog drie, maar blijf luisteren, want we zijn er 24 op 24, 7 op 7. En morgen ben ik er terug met de mooiste muziekmix en dat van 13 tot 15 uur. Maar blijf luisteren, want de collega's zijn er altijd. Elke morgen, elke middag, elke namiddag, elke avond. Ik heb er nog drie. Verborgen Vlinder van Lisbeth, dat is een nummer uit 2026, dan de Holiday van Madonna en dan als er nog tijd over blijft het wondermooie Scorpions met Wind of Change. Ik wens aan elkeen nog een zalige nachtrust toe en tot morgen. Tadaa!

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Kiss.
1: En hier dan de spurt voor de negende plaats, dames en heren, met Eddy Plankaert die het haalt voor Mathieu Hermans, Van der Aarde, Van der Poel en Jeff Liekes. Kom op, jongens, pas op, laat me even door, alsjeblieft. Bij ons inmiddels...

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: toornig en ijs hier, die maat ons onderzocht. Die vink bezink ik nooit meer, ik voelde me bekocht. Het was nog een jong gesje, ik kwam er pas van school. Hij zei,
1: ga je geen bloed?

En vanaf morgen, ik weet het wel, hoe men dan missen, dat hiel spel. Allee, toe nog een bis.

Alleen de grootste hits. Radio Memory. De mooiste muziekmix.

Come on, Jack. Go, baby. I need it.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam.

0: naar de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.